Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Goedemorgen.

0: No hit. Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
1: Radio Star.
3: Goedemorgen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
4: Goedemorgen.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
1: Ja, zeg salu daarmee.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het.
0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een tweede ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging

0: zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
2: Zekerpieter.be 0470 050 415.
1: Dat is zeker dat de.
2: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
1: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
2: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
4: Zekerpieter.be
2: 0470 050 415.
1: Zeker aan Pieter.
5: Het weekend was nog nooit zo leuk.
6: Feel the music.
5: Radio Star.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het.
1: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Op de snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon, bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.

7 over 9 op deze zaterdagochtend. Vrienden, goedemorgen en welkom in Star in de Ochtend hier bij Radio Star op zaterdag 13 juni. Ook deze maand is weer als goed als halverwege. Het gaat helemaal snel en nog een goede 2 weken en een half school. En dan is de grote schoolvakantie daar. En vanaf deze week denk ik dat de meeste studenten aan de examens zullen gaan beginnen. Wij zijn samen tot 11 uur met de gebruikelijke dingen erin. We gaan naar een hitparade kijken. We hebben er al eentje bij de hand genomen. We gaan naar 14 juni, het is niet dag op dag, vandaag zijn we 13 juni, maar 14 juni 2008, hetzelfde weekend, gaan we eens kijken wat er in 2008 de hoogste nieuwkomer was, de sterkste stijger, de grootste verliezer en wat de nummer 1 was. En dat kan ik nu al meegeven, was een stationaire voor deze die het willen gaan opzoeken natuurlijk, maar anders gewoon wachten tot het einde van het programma en dan kom je het wel te weten wat die nummer 1 van toen was. En we hebben nog daarbovenop heel wat fijne muziek voor je meegebracht en rond 9:30, dat is binnen een goede 20 minuten, hebben we uiteraard de weerupdate. Deze komt uit 98 van Cher, Believe.

Ondertussen ook al 30 jaar geleden, hè, Veile Jasmin. Ik was zo graag bij jou gebleven in 1995. Het is 9:15 op zaterdagochtend 13 juni. Welkom in het weekend van Radio Star. We gaan richting de commerciële boodschappen. Die komen er zo meteen aan, maar we gaan al een dinnerparty houden. Ja, laat ons zeggen een ochtendontbijt. De dinnerparty uit de hitparade van het moment van Niall Horan.

0: klusjes wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Je hoort van ons, Radio Star. Radio Star.
3: Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

Sugar Sugar van de Archies uit 1969. Tot 25 over 9 op zaterdagochtend hier bij Radio Star. We gaan er een vinylke bij halen. Het was zo'n beetje de gewoonte in die jaren dat er ook af en toe is van wat leuke hits. Een megamix werd gemaakt. Wel hetzelfde voor deze hier van Imagination. Die scoorde met Music and Lights, Flashback en zoveel andere. Ze werden in een megamixje gestoken en die hebben we mee op vinyl.

Imagination, de megamix die uitkwam in 1989. We zijn halverwege het eerste uurtje, betekent dat we toegekomen zijn aan de weerupdate. Ja, de weerupdate volgens onze weerman Erwin Franks natuurlijk. Omdat de wind nog altijd uit een westelijke richting blaast, blijft het relatief fris. Het belangrijkste is toch wel dat regenwolken tot het verleden behoren. Omdat de luchtaanvoer vochtig is, ontstaan nog heel wat wolken die een hele zaterdagochtend nog blijven hangen. Pas later op de dag gaat hier en daar de bewolking open en komt de zon tevoorschijn. We gaan vandaag naar een 19 à 20 graden. De wind waait zwak, soms matig uit het westen. Komende nacht rustig en droog, maar redelijk fris. Bij een nachtminima rond 7 graden. Morgen zondag krimpt de wind 2 tot 3 Beaufort naar het noordwesten, zodat het nog iets koeler wordt. Morgen maximum temperatuur van 17, 18 graden en dat op het warmste van de dag. Voorts is het morgen wisselend bewolkt met steeds meer zonneschijn. Maandag droog met brede opklaringen bij 20 graden. Dinsdag zou er dan nog een zwakke storing voorbij komen met kans op een bui, maar dat is een detail, want er zijn zeker voldoende zonnige perioden. En de temperatuur die gaat omhoog, die gaat dan naar 23 graden. En nadien zijn we vertrokken voor enkele droge en warme zomerdagen, zegt weerman Erwin Franks. Woensdag temperaturen tussen 25 en 30 graden. Donderdag en vrijdag wellicht tot 30 graden of zelfs nog ietsje meer. Het weerbeeld is op en top zomers bij heel wat zon en zonder onweer. Allemaal eens nalezen. Dat kan je trouwens op de sociale media van onze weerman Erwin Franks.

Een mooie ballade uit 1983 van Dionne Warwick, All the Love in the World. Het is ondertussen 8 minuutjes over 9:30 geworden op deze zaterdagochtend hier bij Radio Star. We zijn 13 juni vandaag. Ik ben ook bij jullie tot 11 uur bij deze Star in de ochtend, waar we nu even naar de hitparade van toen gaan. We gaan naar 14 juni 2008 en we gingen op zoek naar de hoogste nieuwkomer in die hitparade van toen, de top 50 van toen. Wel, dat was meteen op nummer 10, dus zeer hoog binnengekomen in de hitparade. Deze Toca Disco featuring Meryl Elmer met The Street Girls.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondrenovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want op jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469-22-0438.
4: De muziek zegt alles.
5: Radio Star.
6: Good morning, sexy.
7: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
8: Jampie van Vlaanderen.

Na 1971, het begin van de 70s, met de Sweet and Funny Funny op deze zaterdagochtend, waar we zo stilaan richting einde van het eerste uurtje gaan, maar toch nog een nieuwe single willen gaan voorstellen, die te maken heeft met het wereldkampioenschap voetbal, dat begonnen is natuurlijk. Maandag komen onze Rode Duivels ook aan de bak, uiteindelijk, zouden we dan zeggen. En zijn er heel wat wedstrijddorpen hier in Vlaanderen, om gaan te kijken op groot scherm. En Andrea Bocelli, David Guetta, E.G. en Megan de T-Stallion, die hebben de handen in elkaar gestoken om er nog een WK-song bij te doen. DNA.

En we mogen ze een beetje catalogeren onder de One Hit Wonder. Zijn 87 brak ze door met deze Boys Boys Summertime Love Sabrina. Nadien, ja, niet zo heel veel meer van Goot. Er waren nog wel een paar opvolgertjes, maar die evenaarden niet het succes van deze Boys. Dan moeten we aan het einde van die eerste uurtje nog even op zoek naar de sterste stijger. En toen we in die hitparade gingen kijken van 14 juni 2008, want dat is die hitparade die we van dichterbij bekijken vandaag wel, dan vonden we er eentje die...

29 plaatsen omhoog ging. Coldplay met Violet Hill. En dan dachten we, ja, we hebben de sterkste stijger gevonden. Maar niets was minder waar, want Coldplay steeg van 48 naar 19. Dat is 29 plaatsen winst. Er was nog een sterkere stijger. En die vonden we nog iets hoger terug. In een tweede week notering meteen van 43 naar nummer 12. Dat is 31 plaatsen winst. We ronden het eerste uurtje daarmee af. Amy McDonald en This Is The Life.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: De snelweg E403 in Isegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.

Zes minuutjes over tien op deze zaterdagochtend. Welkom in het tweede uurtje van de Star in de Ochtend hier bij Radio Star in het weekend van Radio Star. Met straks helemaal herzelen. De items daarvan krijg je in de buurt van 10:30. Dit was Vesta Williams om het tweede uurtje op gang te trekken uit 87 met Once Bitten, Twice Shy. Leuk om nog terug te horen. Van de jaren 80 nu naar de jaren 90, maar we blijven wel bij de dames met Kylie Minogue.

Is ook al 16 jaar terug in het hitverleden, want komt uit 2010 deze Jesse Matador en Aleola. En daarvoor nog Kylie Minogue, Give Me Just A Little More Time. Astilaan, merken we toch dat de bewolking wat aan het opentrekken is. Het klopt wel in het weerbericht. De zon die gaan we nog te zien krijgen vandaag. Temperaturen, ja, naar een graad of 20, dat is nog niet zo heel veel. Maar komende week wordt het alleen maar beter. En gaat het misschien wel weer een beetje van te zijn. Hè? Want tegen woensdag zouden we al naar 30 graden gaan. En misschien zelfs ietsjes meer. Ik zag ergens een beeld verschijnen van zelfs 36 graden. En dan gaat het echt wel puffen worden. Dit is Kleinmans en Van Geel hier bij Radio Star met de nieuwe schreeuw. In the lobby.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker.

Net voor de reclame hoor je nog de nieuwste van Kleinmans Evangelie hier bij Radio Star met schreeuwen. Dit was na 1967 met de Beatles en Penny Lane, een staarklassieker van weleer. Het is 23 minuutjes over 10 geworden, zometeen de items van helemaal herzelen. Maar nu even terug naar de hitparade van toen, op zoek naar de grootste verliezer. En ook hier weer hetzelfde liedje, net zoals bij de Sterkste Stijgers. We kwamen op eentje min 23 met Oyulisi Nayalini van Ishtar. Maar toen zagen we nog iets wat hoger, eentje die er 24 verloor. In een vierde week notering meteen al 24 plaatsen weer achteruit voor onze eigen Belle Perez met een van haar songs toen de tijd in 2008. Dime que te quieres.

Naar het midden van de jaren 80 was dit met de Temptations in 84 en Treat Her Like a Lady. Net ervoor waren we nog even in onze hitparade van toen en met de grootste dalen. Dat was Belle Perez, die toen 24 plaatsen achteruit ging met haar nummer. Ik ben het weer even aan het opzoeken in de hitparade in de lijst van toen. Met het nummer Dime Que Te Quieres en dat dus in 2008. We zitten in het laatste half uurtje, betekent dat het tijd is om even gaan te kijken naar onze thema's in Helemaal Herzelen. Dat straks om 11 uur aankomt hier bij Star. Wel, na 2 weken afwezigheid zijn ze terug, de collega's, met onder andere dit. De Herzeelse reuzen leven opnieuw. Walter, Aldegonde en Seger zijn terug in het straatbeeld. Hoe kwam hun opmerkelijke comeback tot stand na 8 jaar stilte? We blikken terug en vooruit met bezieler Jackie van Kanegem van het dorpsraad Herzelen. En van Herzelen naar de top van de Nederlandstalige literatuur. Dorpsgenote Lisbeth Doker maakt deel uit van de jury van de prestigieuze Libris Literatuurprijs. Hoe beoordeel je bijna 200 romans? Wat gebeurt er achter de schermen van zo'n gerenommeerde prijs? En hoe kijk je als jurylid naar de hedendaagse Nederlandstalige literatuur? Je komt het allemaal te weten zometeen om 11 uur in Helemaal Herzelen. Dat is binnen een half uurtje.

0: Met de Proclaimers gingen we nog even naar 1988. Het is 10:40 geworden op zaterdagochtend hier bij Star met The Letter from America. De Proclaimers in 1988. Het zit er bijna op. Tijd voor een brok reclame, maar blijf eraan hangen. Want zometeen heb ik voor jullie onze tante Tina.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: beloning die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799. De muziek zegt alles.
3: Radio Star.
4: Good morning, sexy.
0: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
2: Jampy van Vlaanderen.
5: Let me say the same, baby.

0: Constante Tina met Let's Stay Together uit 1983. Nog 12 minuutjes te gaan in deze Star in de Ochtend. Dan is er helemaal herzelen. Dit is de nieuwe van Jeroen van der Boom.
1: Slaap je hier

Uit de stal van Stock, Aitken en Waterman, deze Rick Astley, Whenever You Need Somebody, aan het einde van deze Star in de Ochtend. Geniet nog van het weekend met de collega's die eraan komen. Zometeen helemaal herzelen met Sarah de Moor natuurlijk. En straks is er dan David de Bruin, die neemt je mee tot 3 uur vanmiddag. Wij ronden nog af met de nummer 1 uit de hitparade van 14 juni 2018. Een tweede week notering op die nummer 1 plaats. Meteen nog de laatste week op nummer 1, maar wel 24 weken lang in dit praten. Deze van Estelle featuring Kane West en The American Boy. Tot maandag. Dan zijn we er weer met de koffiepauze.

0: Accountsong. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discountsong in Herzelen.
1: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal Herzelen.
2: Na regen komt zonneschijn, eindelijk zal u denken. En na 2 weken geen Helemaal Herzelen, wel ja, dan is er wel Helemaal Herzelen. Met de terugkeer van de Herzeelse reuzen en een blik achter de schermen van een van de meest prestigieuze literatuurprijzen van de Lage Landen. Een heel goedemorgen.
3: Enjoy the weekend.

0: helemaal herzelen met Sarah de Moor.
1: In augustus zal het 1 jaar geleden zijn, een heel bijzonder moment op de statiekermis hier in Herzelen. Walter, zijn vrouw Alde Gonde en hun zoon Seger in vol ornaat, herenigd met de Herzelenaren na 8 jaar reuze stilte. Met dank aan enkele inwoners die dat wandelend erfgoed niet wilden zien verloren gaan. En kijk, de bezieler ervan, die staat bij mij achter de microfoon. Een goeiemorgen, Jackie van Kanegem.
2: Goeiemorgen.
1: Secretaris van de Dorpsraad Herzelen en de bezieler, of één van de bezielers van de Herzeelse reuzen zoals we ze vandaag kennen. Ik wil beginnen met een jaar geleden, Jackie, want ik omschreef het zelf in de intro als een bijzonder moment. Ik was er zelf bij, ik stond in het publiek te kijken en vond dat ook wel. Maar hoe blik jij daar nu op terug, op dat moment toen die reuzen opnieuw werden voorgesteld?
2: Ja, dat was een hele eer om dat te zien, dat we zo ver geraakt zijn met de vele enthousiaste mensen rondom ons. Vooral moet ik ook, dus het is feitelijk via de dorpsraad gekomen, de dorpsraad van Herzelen, dat wij dus begonnen zijn met een peiling te maken over de stationkermis, die feitelijk een beetje verwaarloosd werd. En om daar nieuw leven in te blazen. En dan is er een peiling van gekomen en dat is echt ontploft. Er zijn meer dan 600 reacties gekomen. En dan heeft Mark ook gezegd van ja, hier moeten wij iets mee doen.
1: Ja, Mark is de voorzitter van de dorpsraad.
2: De voorzitter van de dorpsraad van Herzelen. Nu, met dat te weten is er dan een volledig bestuur opgericht. Topmensen die echt als vrijwilliger heel veel tijd erin steken in de kermis. Wat dat vorig jaar geweest is en wat dat dit jaar nog mooier gaat zijn. En dan ben ik thuisgekomen met dat verhaal en mijn echtgenote zei zo, ja maar stationkermis, dat zijn toch ook de reuzen, zei ze. En dan is er zo een beetje een belletje beginnen rinkelen en hebben gezegd van ja maar waar zijn die reuzen dan naartoe?
1: Uh-huh.
2: En dan een beetje opzoekingswerk en die reuzen waren gewoon verloren. Er lagen stukken hier en daar verspreid over gans Herzelen. En dan heb ik de medewerking gehad van heel veel mensen om die stukken terug te vinden uiteindelijk. En ook dank aan de Hellebaard die de koppen gelukkig goed bewaard heeft op de zolder van het erfgoedhuis. En zo hebben wij de reuzen teruggevonden, maar echt in een vreselijke staat. De mannen, jammer genoeg.
1: Ja.
2: En dan hebben Mark en ik een structuur gemaakt, een voorlopige structuur van binnen in de reuzen, om die toch nog wat te ondersteunen. En zo zijn die dan op de stationkermis geraakt.
1: Ja,
2: ja.
1: Overal in Herzelen stukjes gevonden.
2: Ja,
1: daar gingen ook de wildste verhalen over rond. Hè. Vroeger lagen die ook in de Mergelhoek.
2: Ja,
1: maar goed dat de Hellebaard dat heeft bewaard. Want die koppen zijn natuurlijk een van de belangrijkste dingen.
2: Inderdaad.
1: Die mannen zijn natuurlijk wel echt de basis om van die reuzen iets te maken.
2: Klopt.
1: In slechte staat, hoe moet ik mij dat voorstellen?
2: Wel,
1: stuk
2: het is
1: vergaan,
2: gewoon,
1: ja?
2: Die zijn echt zo broos geworden van als je zo een mand in elkaar steekt, ja, dan je kunt ons volgen met de stukjes mand die langs overal verspreid liggen.
1: Oei,
2: dus
1: ja.
2: Dat is echt zo kapot gegaan. Je moet rekenen ook, die zijn gerestaureerd geweest in 1985. Die zijn dan opgeborgen geweest in slechte omstandigheden. Normaal gezien moest zo'n mand regelmatig besproeid worden met water, om dat een beetje in orde te houden. Maar ja, dat is echt... Dus onze toekomstmuziek zal wel zijn van, kijk, als we de reuzen terug in volle ornaat willen in het straatbeeld zetten, dat we ze toch een grote restauratie laten ondergaan.
1: Ja, ja, het is een voorlopige structuur, leg je uit, maar die werkt wel goed.
2: Ja.
1: Nu, 8 jaar lang hebben we die reuzen niet gezien.
2: Mm-hmm.
1: Er was toen wel een reuzencomité. Ik herinner mij nog een interview in het magazine van Herzelen met dat reuzencomité. Weet jij hoe het is gekomen dat dan stilgevallen is, dat die reuzen er niet meer waren?
2: Wel, eerlijk gezegd, eind jaren 80, begin jaren 90 was er zo geen vraag meer naar die erfgoed en al die toestanden. We hadden nieuwe tijden, de computers en al kwamen op, er was minder interesse. Mensen hadden andere prioriteiten of andere dingen om naar uit te kijken. En jammer genoeg is dat dan stilletjes aan verloren gegaan. Nu, de vorige voorzitter, Jury, heeft dat mooi beheerd en heeft ons dan ook geleerd feitelijk om die reuzen terug in elkaar te steken. Want ja, wij hadden daar helemaal geen verstand van. En we hebben daar een mooie cursus van gekregen, de reuzen in elkaar steken. En kijk, sindsdien zijn wij dus ervaren om de reuzen in elkaar te steken. En vandaar dat wij ze terug kunnen op het straatbeeld toveren.
1: Ja, dus de kennis van toen is niet verloren gegaan.
2: Nee,
1: jullie
2: niet.
1: Hebben contact gehad met de mensen van toen.
2: Ja, inderdaad. Ook is er ook sprake geweest van een paard dat verschenen zou zijn in de jaren 60, 70 ongeveer. Daar is nog niet zo heel informatie over. Maar wij zijn bezig met onze nieuwe vereniging de Herzeelse reuzen informatie aan het halen via Hellebaert en al die toestanden om de volledige geschiedenis terug in kaart te brengen.
1: Ja, want dat wou ik jou vragen. Er is die befaamde foto, er zijn meerdere foto's, er zijn mensen die die foto ook hebben, hè, van die reuzen in het straatbeeld. Ik denk inderdaad 75, 78, een foto op Herzeelen in beeld, waarbij dan voor die reuzen een soort Rosbeijaard te zien is, maar echt met het wapenschild van Herzeelen. Ja. Maar dat heb je nog niet teruggevonden.
2: Dat is eigenlijk verloren gegaan. Je moet weten, de kop was van papier-mâché. Er zijn verhalen dat het verbrand geweest is, maar mijn laatste informatie zou zijn, het is op een vochtige plaats bewaard gebleven en de kop is verloren gegaan.
1: Ja.
2: En dan uiteindelijk de structuur ook, want blijkbaar was het paard gedekt met doeken van de torengalm van de toneelgroep.
1: Oh ja.
2: Ja, en het was allemaal zo in elkaar geflanst, maar het leuke eraan is dat er een kindje op het paard zat om bierbonnetjes uit te delen en koekjes te smijten in een tijd om dat zo aan de mensen te geven, om de mensen buiten te krijgen naar feiten.
1: Ja. Bij de omgang die er toen nog was.
2: Er is trouwens nog een foto gepubliceerd geweest waar Etienne Vergracht op zit, als klein manneke.
1: Ja, de grote voorzitter van Torengalm geweest.
2: Ja, en hij dus heeft onnoemelijk veel informatie naar ons toegespeeld om te staan waar we nu staan in feite.
1: Ja, wat mij opvalt tot nu toe uit jouw verhaal, Jackie, is dat bezieler geen te grote term is voor wat jij doet. Je weet er ondertussen heel veel over. Je doet er ook ongetwijfeld heel veel voor. Je zoekt van alles op.
2: Ja.
1: Hoe komt dat? Van waar die passie voor dat stukje erfgoed?
2: Oh ja, het is zo. Dus ik ben feitelijk niet van Herzeelen, maar ik woon hier al heel lang. En mijn echtgenote, Veronique Halterman, is van de Melkerijstraat. En zij heeft altijd verhalen verteld over die reuzen. En dat was een topmoment waar ze een gans jaar naar uitkeken. Station Kermis, de reuzen. En zo is dat die interesse gekomen van ons beiden in feite. En kijk, we hebben onze schouders erop gezet en nu met succes. Ik ben er heel blij om.
1: Of eronder gezet, want je moet ze dragen natuurlijk, die reuzen. Ja, ja. Wil dat dan ook zeggen dat jij een van de drie reuzendragers bent? Of zijn dat andere mensen?
2: Ja, dat klopt. Dus momenteel, onze twee grote reuzen, Walter en Aldegonde, kunnen niet gedragen worden wegens hun zwakke structuur. Dus in de toekomst zouden we gaan voor een stabiele structuur, bijvoorbeeld in aluminium. Dat moet nog allemaal uitgetekend worden. En dan zouden we die terug kunnen dragen, want nu staan die op karretjes.
1: Oh ja, oké.
2: Dus we zouden terug de nostalgie van vroeger in straat willen om die twee grote reuzen te dragen. Maar onze kleine deugeniet, onze Zeger, Dandine wordt regelmatig door mij gedragen.
1: Ah ja.
2: En dat is leuk, hè. Dat is plezant om de kindjes allemaal en lachende gezichten in de straat. Dat is echt schitterend, hè.
1: Ja, leuk, maar niet makkelijk ook, denk ik. Dat weegt toch wel wat? Het is ook een beetje lomp, denk ik.
2: Ja, inderdaad. In het begin is dat wel een beetje zoeken. Je moet rekenen, zo'n reus, een mand aan de grond is zo'n kleine cirkel. Dus je moet kleine pasjes nemen. Dan zitten daar twee schouderstukken in die hier op je rusten. En dus een beetje evenwicht bewaren, dat hem niet omvervalt. En vooral een klein venstertje van 15 op 15 centimeter. En dus we hebben daarvoor wel een begeleider nodig voor te zeggen van kijk, pas op, daar is een drempel, daar is die richting en zo. Ja, maar het is echt tof om te doen, hè.
1: Ja, ik zie het aan de lach die het bij jou tevoorschijn brengt terwijl je het vertelt. Je hebt al een paar keer verwezen naar we zouden nog graag dit, hè, of naar de toekomstplannen die er zijn. Maar die zijn er dus ook wel. Ik hoorde je zeggen, we hebben nu ook echt een nieuwe vereniging voor die reuzen.
2: Dat klopt, ja. Dus het is de feitelijke vereniging van de Herzeelse reuzen dat wij nu opgestart zijn sinds een paar weken. Het is een goede week, feitelijk.
1: Vers van de pers.
2: Vers van de pers met onze secretaris Sandy Joris en onze penningmeester en marketing Geoffrey Poelman. En ikzelf heb de eer om daar voorzitter mogen van te zijn.
1: Ja, een hele eer om dat te mogen doen, om dat stukje wandelend erfgoed nieuw leven in te blazen. Zijn er ook nog andere plannen? Ik denk maar zelf, want naast jouw vrouw ben ik ook van die buurt, van de Kruisveldstraat. Ik woon zelf in de Kouterveldlaan. Voor mij is dat ook echt nostalgie. Ik herinner mij dat ik uit mijn raam zat te kijken toen de reuzenommegang er nog was. Is dat iets wat misschien ook heel stiekem op jullie wishlist staat? Opnieuw een echte omgang met die reuzen?
2: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Dus dit jaar met de Station Kermis zullen de reuzen sinds 2017 terug een rondgang doen in Herzeelen. We vertrekken dus van de kermis, de Station Kermis, op 8 augustus om 15 uur. En dan gaan we zo Sint-Lieveslaan naar omhoog, Melkerijstraat, Stationstraat naar beneden en terug naar de kermis. Ik weet, het is een hele kleine, maar ze zijn broos. We moeten voorzichtig zijn. We hebben al meegestapt in Oudenaarde. We hebben de defecten ontdekt dat nog moeten vervangen worden. Dus we zijn er heel voorzichtig mee. Vandaar,
1: ja, klein beginnen om niet direct grote problemen tegen te komen, wou ik zeggen. Ja, de Kouderveldlaan waar ik woon, dat is nogal bergop. Hè. Misschien nog even wachten daarmee.
2: Ja, de bedoeling is dat we ze in 2029 volledig kunnen restaureren. Want dan bestaan ze 70 jaar en zouden wel iets heel speciaals doen. We zijn nu al met de voorbereidingen bezig, maar ik ga daar nog niet te veel over uitwijken.
1: Ai, dat ga je nog niet vertellen. Een tijdje geleden, vorige maand, zijn jullie ook gepasseerd op het Smaakfestival in Herzelen. Dat was ook wel een bijzondere gelegenheid, is ook wel veel aandacht aan besteed. Welke reacties krijgen jullie dan van de Herzelenaren als die reuzen daar dan opnieuw zijn?
2: Er is vooral veel interesse naar de geschiedenis, want via onze vrijwilligers in ons team hebben die mensen mooie foto's en opzoeking gedaan en op zo'n groot plakkaat allemaal geplakt. En dat is regelmatig wel bekeken en gelezen geweest. Ook de kleine zeger is dan verschillende keren rond Smaakfestival geweest, al dansend en zo. En ja, we hebben veel lachende kindjes, mensen foto's nemen en al. Allee, dat zijn mooie herinneringen die gecreëerd worden. Ik vind dat toch wel belangrijk en ja, ik vind wel dat de mensen redelijk goed enthousiast zijn. Ik moet ook toegeven dat wij een goede samenwerking hebben met het bestuur van de station Kermis.
1: Ja.
2: En dat die mensen ook wel serieus wat feedback kunnen geven van kijk, er is veel vraag naar momenteel.
1: Ja, ook dat zijn mensen die onder een traditie die bijna verloren was gegaan hun schouders hebben gezet. De voorzitter die kwam het hier een jaar geleden vertellen. Het is toen ook dat hij zei, ze hebben die reuzen gevonden en we gaan er iets mee doen. Dus kijk, bij deze een jaar later staat er zoveel op de planning en zijn er zoveel ideeën en vooral veel goesting om er iets mee te doen. De stationskermis 8 augustus, dat wordt het hoogtepunt. Zijn er nog andere plannen om naar buiten te komen?
2: Omdat wij dus net opgestart zijn, wij gaan dus op de avondmarkt op 3 juli gaan wij ook aanwezig staan met een stand van de Herzeelse Reuzen. En onze kleine zeger gaat daar snoepjes verkopen.
1: Ah, geen bierbonnetjes, ja.
2: Ten voordele dus voor de kleine opstartkosten een beetje te dekken en zo. En ik nodig jullie allemaal uit om op 3 juli ons een bezoekje te brengen aan onze stand van de Herzeelse Reuzen op de avondmarkt. Veel informatie, het gaat een mooie stand worden en kom zeker eens goeiedag zeggen tegen onze reus zeger.
1: Ja, en kom ook een duit in het zakje doen om deze traditie verder te laten gaan, want financieel zal dat ook allemaal niet gemakkelijk zijn.
2: Het is helemaal niet gemakkelijk, ja,
1: nee,
2: inderdaad.
1: Maar alles begint bij goesting en die is aanwezig. Ik zie het in je pretogen terwijl je er aan het vertellen bent. Dus ik ga je heel hard bedanken om tot hier te willen komen en het verhaal te willen doen. Jacqui van Kanegem, voorzitter van de Kersverse Reuzenvereniging, Herzeelse Reuzenvereniging. Heel erg bedankt.
2: Dank u wel.
0: Met een hart voor Herzelen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal herzelen. Nog tot 12 uur met Sarah de Moor.
1: De Libris Literatuurprijs. Het is een van de meest prestigieuze prijzen van de Lage Landen. Hij wordt jaarlijks toegekend aan de auteur van de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. En op de officiële foto van de uitreikingsavond een goede maand geleden, de winnaar uiteraard, dat was Bert Natter in zijn roman Aan het einde van de oorlog, maar ook op die foto een dorpsgenoot, Lisbeth Doker, want zij was lid van de jury. Een goedemorgen, dag Lisbeth.
2: Goedemorgen, dag Sarah.
1: Lisbeth, ik heb een beetje opzoekingswerk verricht. Ik heb mij laten vertellen dat jij hoogstwaarschijnlijk bijna 200 romans hebt moeten lezen in één jaar tijd.
2: Ja, klopt. Ik vermoed dat het er een 150-tal waren, want we lezen niet alle boeken. Dus elk boek wordt door minstens 2 juryleden gelezen. En als die het goed genoeg vinden, of er is twijfel, één jurylid vindt het geweldig en iemand anders vindt het helemaal maar niks, dan wordt het ook door de rest gelezen. En we waren met 5 in totaal, 2 Vlamingen, ik en John Vervoort, journalist bij het Nieuwsblad, en 3 Nederlanders. En dus ja, dan wordt er dus wel al een eerste schifting gemaakt, maar ja, in totaal heb ik zeker minstens 150 boeken gelezen.
1: Mag ik dat veel vinden op een jaar tijd?
2: Dat is veel, ja.
1: En het is geen persoonlijke keuze dan wat je leest, hè, want je bent ongetwijfeld een veellezer, maar het is een beetje een verplichte literatuurlijst. Ik vraag me af, was er dan na afloop van het hele traject vooral voldoening of eerder ook de behoefte om even niet te lezen?
2: Sowieso voldoening. Want ik heb ook echt veel geleerd het afgelopen jaar. Ik heb dingen gelezen die ik zelf nooit zou vastpakken. Ik heb auteurs leren kennen, vooral uit Nederland, die hier helemaal niet zo bekend zijn, maar daar dan wel een stem zijn. Omgekeerd geldt dat trouwens ook. We hebben echt veel blinde vlekken. Dus zeker achteraf vooral voldoening. Maar vorig jaar in december, toen ik het echt aan het ronden was, had ik ook wel een beetje verzadiging. En dan had ik wel nog zin om te lezen, maar ik wou dan weer Engelse literatuur gaan ontdekken. Want ja, daar had ik dan het afgelopen jaar geen tijd voor gehad. En dat is ook een taalgebied en literatuur die mij boeit. Ja. Ik heb taal- en letterkunde Nederlands-Engels gevolgd.
1: Ja. Even naar het begin, want dat intrigeert mij mateloos. Jij kan ongelooflijk veel zaken vertellen achter de schermen van die jury, dat wil ik weten. Maar het intrigeert mij, hoe word je daar in godsnaam voor gevraagd? Want het is echt een prestigieuze literatuurprijs. Het is weinig gegeven om in die jury te zitten. Hoe zijn ze bij jou uitgekomen? En is dat dan een mail, een brief met een handtekening onder of een telefoontje?
2: Een telefoontje. Verraste mij ook ontzettend, want ik heb eigenlijk net dezelfde vraag gesteld toen ik een telefoontje kreeg van hoe zijn jullie bij mij terechtgekomen? ik ben dus recensent en criticus voor een aantal literaire tijdschriften. En als recensent lever je teksten in, maar je weet eigenlijk niet of het gelezen wordt, door wie het gelezen wordt. Je hoopt dat wel, maar het is ook wel heel specifiek. Dus je weet, het is niet in de krant of zo dat ik schrijf. Dus ik denk, ja, het is echt een klein lezerspubliek. Maar blijkbaar werd het toch ruimer gelezen dan ik dacht. En zijn ze zo bij mij terechtgekomen. En ik kreeg telefoon van Femke Essink. Zij is journalist voor Trouw. En zij werkt bij een uitgeverij van Oorschot. En zij zei, ja, maar jouw stukken zijn zo goed. Dus uiteraard vragen wij jou hiervoor. En ik viel helemaal uit de lucht. En ik was ook heel blij met het compliment. En vooral ook met het feit dat het wel degelijk gelezen wordt. Want ja, dat is iets dat je als auteur helemaal niet weet.
1: Ja. Nee, dat is iets waar je geen vat op hebt, wat je nooit 100% kan weten. Verrast, maar ik veronderstel dat dan ook wel aanvoelt als een erkenning voor het werk dat je, voor alle duidelijkheid, voor de luisteraar, niet professioneel levert. Hè, want je bent in eerste instantie een leerkracht, daarover later meer. Maar het is wel een erkenning voor dat werk als criticus, als literair criticus.
2: Ja, ik ben heel blij. Het is echt uit passie en uit enthousiasme dat ik dat soort dingen naast mijn job doe, inderdaad. Maar het is ook iets dat ik moet doen ondertussen. Het is geen hobby. Het ging vanmorgen aan de ontbijttafel er nog over van ja, schrijven als hobby. Voor mij is dat absoluut geen hobby. Dat is een noodzaak. En dus ook schrijven over andermans werk en zo. Dus ja, en dat is gegroeid, maar dat was eigenlijk al van bij aanvang. Ik krijg zelf ook heel veel terug door dat soort teksten te maken. Ik krijg dan wel reacties, soms ook van de auteur zelf. Maar ik heb daar zelf ook veel aan, dus het is voor mij ook echt een noodzaak. En het is iets dat ik naast mijn professionele job doe, maar het is ook geen hobby die je nu eens oppakt en dan weer een aantal jaar niet. Nee, het hoort erbij.
1: Ja, het is niet omdat je er niet maandelijks voor betaald wordt met een looncheck dat het geen echte job is. Ik denk dat het dat ook is wat je een beetje wilt zeggen.
2: Ja,
1: eigenlijk
2: inderdaad.
1: Doe je twee jobs in het leven. Twee zaken die je gepassioneerd uitvoert. Een blik achter de schermen dus van zo'n jurering. De eerste vraag die dan bij mij opkomt. 191 romans ingestuurd naar een longlist van 18 en dan uiteindelijk naar een shortlist van 6. Hoe vergelijk je, je hebt ze niet alle 191 gelezen, maar dus wel 150, hoe vergelijk je dan die boeken? Is dat met een soort verbetersleutel, om het dan in termen van leerkrachten te zeggen? Of hou je scores bij, of notities? Hoe gaat dat?
2: We houden sowieso notities bij. Iedereen maakt eigenlijk voor elk boek een kort verslagje. En we geven ook een score, dus A, B, C. C valt af. Dan B is twijfelgeval en A is, ja, dit is echt een goed boek, dit nemen we mee naar de uiteindelijke discussie. Maar we hadden al heel snel, eigenlijk na de tweede vergadering, ook extra categorieën ingevoegd. Een B+ is zo echt wel een twijfelgeval van, ja, misschien is dit wel iets voor een longlist. En een A+, dat was eigenlijk al absolute shortlist of zo. Ja, dus dat hadden we snel. We zijn 5 totaal verschillende lezers, maar toch hadden we ook heel snel uitsluitsel over boeken die afvielen voor ons, die echt niet voldeden. Sommige ook, ja, waarvan je je afvraagt van oké, hoe kan het dat dit gepubliceerd is of dat dit verschenen is? Maar andere hadden we ook meteen van ja, dit moet erbij. Dit is zeker longlist materiaal en waarschijnlijk shortlist.
1: Ja, en kan je proberen uitleggen waardoor of wat dan bepaalt waarom een boek absoluut door alle 6 juryleden aanvaard wordt als wauw, dit is een goed boek. Is dat de taal? Is dat het onderwerp? Is dat de opbouw? Wat is dat?
2: Het is natuurlijk een combinatie van dingen, maar voor onze jury was vorm, experiment en durf heel belangrijk. Sommige boeken dragen een bepaalde boodschap uit en die is zeker ook belangrijk, maar die boodschap kan je misschien ook geven in een krantenartikel of in een column of wat dan, of een opiniestuk of wat dan ook. Maar een roman is een heel specifieke vorm en in een roman komen de dingen samen. De taal moet goed zijn, de stijl moet passen bij het boek. Dat kan een bloemrijke stijl zijn of dat kan heel sober zijn, maar er is altijd een overeenkomst of een dynamiek tussen vorm en inhoud. En soms voel je gewoon bij het lezen van ja, dit zit goed. En als een auteur ook een beetje met vorm durft experimenteren, dat vonden wij wel een plus. En daar waren we eigenlijk ook alle 5 wel, stonden we wel achter. Dus de uiteindelijke longlist, maar ook de shortlist kenmerkt zich daar misschien wel een beetje door.
1: Ja, en het plaatje moet kloppen, dat hoor ik ook. Het moet op een bepaalde manier raken. Op die shortlist, en dat vind ik ook bijzonder, en dat wou ik ook vragen, staat nog een herzelenaar. Ja, jij staat niet op de shortlist natuurlijk, hè, maar die Liberis Literatuurprijs werd wel gekenmerkt door nog een herzelenaar. Peter Terin, geprezen auteur, met zijn boek Nog lang geen winter. Wat ik me dan afvraag, dat boek wordt ook mee ingestuurd, je hebt dat ook gelezen. Ben je dan een heel, heel, heel klein beetje bevooroordeeld omdat dat iemand van hier is? Ja, voor de microfoon ga je nu dat nu ook wel niet toegeven, denk ik. Maar ik vraag me dat af.
2: Ik was al heel lang bewonderaar van zijn werk. Sowieso. Ik heb al 4 of 5 keer over zijn boeken geschreven. En ik had ook dit jaar voor DWB over Nog lang geen winter geschreven. Maar het boek is verschenen in januari vorig jaar. Dus dat was een boek dat eigenlijk bij de... We kregen maandelijks dozen opgestuurd vol boeken. En dat zat in een van de eerste dozen. En we zijn met 5. En dat boek kreeg van alle 5 meteen een A+. Nu, het is het 4e boek waarmee hij op de shortlist van de Libri staat. En heeft ook al de ACO gewonnen enzovoort. Dus ja, dat wij toevallig dorpsgenoten zijn, was eigenlijk van geen tel. Ja. Nee. En mochten wij nu allebei in Gent wonen, zou niemand die vraag stellen, nee, denk ik. Dit is geen toeval, want zijn werk is heel goed. En het is ook geen toeval dat iemand 4 keer genomineerd wordt voor zo'n prijs. Dat ligt aan... Ja, aan de kunst en de kunde van de auteur.
3: Ja.
2: Niet aan de toevallige overeenkomst in locatie van jurylid auteur.
3: Nee. Ja. De winnaar, die heb ik al even vernoemd. Hoe bepaal je dat dan? Ik begin te begrijpen hoe je dan tot zo'n longlist en een shortlist komt, maar het lijkt me aards moeilijk om daar dan toch één winnaar uit te halen. Of is dat toch vrij duidelijk bij zo'n juryberaadslaging?
2: Dat zal van jury tot jury afhangen. Ik heb al van andere juries gehoord dat ze unaniem een winnaar gekozen hebben. Dat was bij ons niet zo. Dus dan ga je in gesprek. Iedereen heeft zo voorkeuren. Soms zijn dat meerdere boeken, hè, waarvan je denkt van ja, voor mij zou dit of dit mogen winnen. Maar dan ga je een gesprek aan en uiteindelijk kom je wel tot een uitsluit, waar iedereen zich trouwens kon in vinden. Want we staan alle 5 achter de winnaar. Maar we vonden ook alle 5 dat de 6 boeken van de shortlist eigenlijk winnaars hadden kunnen zijn.
3: Ja.
2: Ja.
3: Wat op zo'n uitreikingsavond natuurlijk ook naar voren komt, dat het 6 ijzersterke romans zijn.
2: Eigenlijk doet dat er niet toe, maar het waren ook heel aangename mensen allemaal. Het waren heel warme mensen en ze waren ook warm tegenover elkaar. Er was een collegialiteit, meer dan een concurrentie op die avond. En dat vond ik achteraf dan als jurylid vond ik dat ook wel heel fijn om met dat gevoel te kunnen afronden. En niet van, oh ja, we hebben... Tuurlijk zijn er mensen teleurgesteld, maar dat heeft die avond niet bepaald of zo.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik wil er heel graag nog verder met jou op doorgaan. En we hebben nog wat tijd, maar kijk, de technicus zegt, zou je eens geen plaat draaien? Maar dat gaan we doen.
2: Goed
3: een plaat
2: idee.
3: Draaien.
4: Enjoy the weekend.

0: Helemaal Herzelen met Sarah de Moor.
1: En met Lisbeth Doker, nog altijd gewezen jurylid van de Liberis Literatuurprijs, die ondertussen is dat traject voorbij. Hè. De voorbereidingen voor de prijs 2027 zijn eigenlijk al begonnen met de nieuwe jury.
2: Juist, ja.
1: Als je er zo lang zoveel aan hebt bijgedragen, vraag ik me af of je het zwarte gat achteraf gevoeld hebt.
2: Ja, initieel niet, maar want er kwamen dan ook nog zo... Dus we hadden onze besluiten gemaakt in januari. We hadden toen ook al de shortlist, longlist en de winnaar al bepaald. Maar dan kwamen nog die events. Dus er was een avond rond de longlist in Zwolle. Dan shortlist in Amsterdam, Felix Meritius. Dus eigenlijk was het voor ons dan telkens feest. Want ja, ons werk zat erop. Dat wisten de auteurs nog niet. Maar ja, wij konden gewoon eigenlijk genieten dan. En nu, ja, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar wat de nieuwe jury zal doen. En we hebben ook met onze jury afgesproken om om samen de shortlist te lezen en als een soort schaduwjury op te treden.
1: Oh, ja.
2: Dus we gaan dan opnieuw samenkomen, samen eten, de boeken bespreken die de shortlist halen voor volgend jaar en onze keuze maken.
1: Ja.
2: Dus er is wel iets gegroeid. We hebben elkaar... We hebben 12 vergaderingen gehad. Namiddag in Amsterdam en dan eten. En dus ja, je leert elkaar ook wel kennen. En het was eigenlijk heel fijn.
1: Ja, ja. Er is iets blijvends ontstaan tussen die juryleden. Dat hopelijk nog een vervolg kent. Maar ongetwijfeld zit je ook niet stil. We hadden het daar juist al even over je werk als leerkracht. Maar naast recensent en criticus ben je ook wel een dichter.
2: Ja.
1: Meer nog, een dichter met een debuutbundel die in 2025 uitgekomen is of in de boekenrekken lag, nog altijd ligt, want straks komen de wolven.
2: Ja.
1: Ook daar denk ik dat jij een beetje verrast was nadat dat in die debuutbundel op die boekenrekken lag.
2: Ja, ja, ik ben heel blij met de ontvangst. De bundel verscheen eind september vorig jaar. En die is goed besproken. Die is voor een debuut. En ik was geen podiumdichter vooraf. Of ik deed geen performances vooraf. Dus eigenlijk was ik als dichter een onbekende stem.
1: Ja, een keukentafeldichter.
2: Voilà, een keukentafeldichter, inderdaad. Dus het was wel fijn dat de bundel besproken is in verschillende tijdschriften. Ook in de Standaard is er een mooie bespreking verschenen. En de bundel heeft een tweede druk gekregen. Dus ja, dat was. Ik ben daar heel, heel dankbaar voor dat zo is kunnen lopen. En nu ben ik aan nieuwe dingen aan het schrijven.
1: Ja, ja. Nu is er tijd om aan nieuwe gedichten te werken.
2: Mm-hmm.
1: Zijn er concrete plannen voor een tweede bundel? Of is dat iets wat je heel natuurlijk laat komen? Van kijk, als het moment daar is en ik voel het, dan kunnen we overgaan tot het bundelen van wat ik aan het maken ben?
2: Ja, ik werk nu anders. Dus bij mijn debuut heb ik eigenlijk gesprokkeld wat ik in al die jaren, want ik was zeker 5 jaar aan het schrijven. Dus ik heb daar een soort verzameling van gemaakt en daar een soort lijn in proberen steken. Oké, waar gaat dit nu eigenlijk over? Wat heb ik nu? Waarom heb ik dit gemaakt? Maar nu ik met mijn tweede bundel eigenlijk gestart ben ik toch al meer aan het denken in afdelingen en thema's. En dus dat is een heel ander proces. Dat is boeiend en weer iets nieuws eigenlijk. En ik heb ook geleerd door te publiceren. Dat is een soort stap die ik moest zetten, ook om te zien waar of wat ik anders moet doen, waar de ballast misschien zit in mijn debuut, dat ik mag vertrouwen op mijn stem. Dus dat is allemaal gekomen door te publiceren en dat is iets wat anders nooit. Die sprong moet je maken, ook om dan afstand te kunnen nemen en terug te kijken en te denken van oké, dit en dit en dit is goed en dat wil ik behouden, maar ja, hier was ik toch echt blind en dit gedicht was niet goed genoeg of dit zat te vol of hier heb ik proberen iets te tonen wat ik niet ben. Dus je moet een beetje vertrouwen krijgen in je eigen stem en dat komt wel door die stap te zetten.
1: Ja, publiceren is een stap zetten in het vervolmaken van het dichter zijn of zoiets.
2: Ja, maar
1: leren van jezelf.
2: Leren van jezelf en vervolmaken. Ja, ook daar geloof ik niet in. Ik denk dat er altijd een soort tekort of een mankement moet zijn om te blijven verder gaan, om in beweging te blijven. Als het volmaakt is, dan kan je even goed stoppen. En dat wil ik niet. Ik wil die noodzaak blijven voelen om te zoeken. Het is maar boeiend als je twijfelt en zoekt. En daar zit voor mij toch de aantrekkingskracht. Ja. Dat je naar iets reikt, dat het niet zomaar in je handen komt vallen.
1: Ja, we kijken er naar uit, naar dat tweede bundel. We zien wel wanneer
2: daar heb ik zelf ook daar heb ik geen idee over, hoor. Maar er komt wel poëzie en er zijn ideeën, dus dat is eigenlijk al heel goed.
1: Dat is het begin.
2: Ja, dat is het begin, ja.
1: Ik wou het echt ook nog wel eens hebben. Het is de derde keer dat ik het vermeld over het feit dat je daarnaast een fulltime opdracht als leerkracht Nederlands vervolmaakt. deze dagen, er wordt over het onderwijs heel veel gezegd. Niet in het minst over de Nederlandse taal. Hoe kijk jij daarnaar als leerkracht Nederlands? Wat er allemaal ook op politiek niveau gaande is over het belang van die Nederlandse taal, maar ook de problemen in het onderwijs?
2: Ik denk wel dat Nederlands heel belangrijk is. Dat het belangrijk is om je moedertaal grondig te beheersen. En ik vind dat literatuur daar echt een deel van is. En nu in de politiek krijgt dat ook weer zijn plaats. Ook in de eindtermen voor de kleuterklas enzovoort. Gaat het ook wel over literaire vaardigheden en verhalen enzovoort. Dus in die zin vind ik dat het weer de goede richting uitgaat. En ook dat er weer wel een beetje mag geteerd worden op kennis. Dat het niet enkel plezant hoeft te zijn, maar dat het ook plezant kan zijn met de kennis. Dat het een het andere niet hoeft uit te sluiten. En in mijn klasse, maar ik heb misschien echt wel geluk met mijn publiek, heb ik ook veel leerlingen die best graag lezen.
1: Oké, dat was mijn volgende vraag. Of je die liefde voor literatuur die je zelf beheerst, of dat je dat echt kan overbrengen op die leerlingen, dat daar toch een publiek zit dat hunkert naar een boek lezen.
2: Ja, en soms weten ze het zelf niet, maar dan lever je iets aan of dan geef je ze een opdracht. Of ik geef altijd zeer gericht opdrachten. Dus ik zeg niet, lees maar een boek. Ik geef lijst met auteurs of met titels of een specifiek werk. Mijn vijfde hebben nu het afgelopen trimester Villa de Rose van Elschot gelezen. Dat bleek echt een goede keuze te zijn om hen zoiets, het is van 1910, om hen dat voor te schotelen. Ze vonden het een grappig verhaal. De taal is natuurlijk bijzonder voor hen, omdat het wel verschilt van het hedendaags Nederlands. Maar ook daar hebben ze van genoten. Dus eigenlijk denk ik van ik stuur ze wel een beetje. Maar dat vind ik ook mijn taak, want ik heb de vakkennis. En ik moet hen daarmee voeden, of ik wil hen daarmee voeden. En je kan maar iets van iets leren houden als je het leert kennen. En het is ook heel normaal dat een 16-jarige zelf niet bij Elschot uitkomt, maar daarvoor zijn wij er.
1: Ik ga je daar ontzettend veel succes mee wensen. Net die opdracht in het middelbaar onderwijs, maar ook met schrijven natuurlijk. En met de shortlist lezen van de Liebergse Literatuurprijs.
2: Heel benieuwd wat daarop zal verschijnen.
1: Ja. Ik vond het heel fijn dat je er was. Je hebt een blik achter de schermen gegeven. Ik ben heel wat rijker geworden in hoe dat dan gaat. Zo'n prijs bepalen. Lisbeth Doker, gewezen jurylid dus voor de Liebergse Literatuurprijs. En een veellezer, want ze is net naar de piep geweest en ik zie daar heel veel boeken liggen. Dus ik ga haar naar huis sturen.
2: Dankjewel.
1: Dag Lisbeth.
2: Dag.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er

0: 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
4: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal herzelen. Helemaal herzelen. Met Sarah de Moor.
5: Voilà, einde van deze uitzending. De microfoon is voor Davy de Bruin en wij horen elkaar binnen 2 weken opnieuw. Salut.
6: Enjoy the weekend.

0: groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders gaat de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil 110 miljard dollar betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden. Davy.

Duran Duran met de Reflex op deze zaterdag de 13e juni. Ja, je hoort het misschien een beetje. Mijn stem is nog een beetje kapot. Ja, ik heb al een ganse week zo de beginselen van de griep, weet je wel. Dat is zeer vervelend als radiopresentator, maar bon. Tussen dit en 3 uur gaan we hier gewoon er een lap op geven, beste vrienden. Met onder andere de nieuwe Shakira. Ik heb Jesse Matador, om allemaal een beetje vooruit te blikken naar onze zomer 100. Ook Stephanie Mills, Jimmy Cliff en dit van Moosty versus Hot and Juicy.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelfcentrum Herzelen van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: We gaan eten.
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

meespringen, meedansen op een zaterdagmiddag 13 juni. Het kan allemaal bij Star. The Blues Brothers met Everybody Needs Somebody. En nu twee platen die toch wel kans maken om in onze zomer 100 terecht te komen.

Het weekend van Star met Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Ja, ze hadden eigenlijk zo dit weekend een heel klein beetje een zomer voorspeld. Het schuift een beetje op. Een heel klein beetje. Maar dat we ook vandaag hier bij Star een zonnige plaat kunnen draaien.

De Starlings in het weekend van Star met Golds en ook Marco Borsato net daarvoor en binnen. Ja, zullen we op deze zaterdagmiddag eens een polonaise organiseren, beste vrienden?

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.

Heb het ooit al geprobeerd om iemand zijn ogen te kussen? Ik niet. Maar Bob Sinclair die maakte er wel in der tijd reclame voor. Bob Sinclair met Kiss My Eyes. Bijna 1 uur. Ik heb nog dit voor jullie. The Brothers Johnson. Het was een hit begin de jaren 80. En Stamp.

0: Groenlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
2: Davy de Bruin.

Het weekend van Star, zaterdag 13 juni. Beste vrienden, welkom allemaal. Welkom in deel 2. Het was Dua Lipa en Be The One. Ja, ik zei het al daarnet, of daarstraks in het eerste uur. Ik heb een beetje last van de griep. Ja, dat kan ook in juni. Ongelooflijk toch? Mijn stem klinkt een beetje als een stofzuiger. Maar we gaan toch ons best doen om het vol te houden tot 3 uur.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee!
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
4: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog

0: op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

terug naar 89, net niet in de 90s en nog een heel klein beetje in de jaren 80. Het was Lisa Stansfield hier bij Star in het weekend en Live Together. De Starlings had ik al daar straks, wel ik heb ze nog eens, maar dan Kato zonder haar wederhelft, zeg maar zometeen, de Joker. Eerst ga ik nog eens samen in de spiegel kijken.

een van mijn favoriete platen van ABBA. Niet zo'n bekende plaat, maar toch heel leuk om te draaien op een zaterdagmiddag. ABBA met Eagle.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de

Blijven bewegen, beste vrienden, ook in het weekend van Star. 13 juni vandaag met de Purple Disco Machine en Dopamine. Ja, richting 2 uur. Ik heb nog zometeen Little Mix met Shout Out To My Ex. En we gaan nog eens naar 1987. ABC. Ja, zo simpel kon het zijn toen.

0: topwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Feel the music. Davy de Bruin.

heb ooit eens zwaar onder mijn donder gekregen van een luisteraar toen ik zei dat dit beter was dan het origineel. Ja, ik blijf er toch gewoon bij ook. Sorry hoor. The Pet Shop Boys are always on my mind. Goedemiddag allemaal, welkom in het laatste deel Weekend van Star. Hier uiteraard bij Star, ja waar anders. Dit uur onder andere hits van Nick Heyman, Rick Astley, Suzanne en Freek, Cambodia van Kim Wilde komt er ook aan. En dit van Wakefield. Didi-da-da-da.

0: kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be. Hey.

0: eten.
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker al Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Zeker.

Kim Wilde in het weekend van Star in Cambodia. Straks heb ik voor jullie Bruno Mars en Nick Kamen en Suzanne en Freek, maar we zijn een beetje fout. Halverwege, nee, we zijn al voorbij halverwege, want Annie de Bruin die zal hier zometeen al binnenwandelen in de

de man is niet meer. Hij overleed in 2021. Nick Heyman, die vooral bekend werd van de hit I Promise Myself. Maar dit was ook een hit van hem. Loving You is Sweeter Than Ever. Nick Heyman hier bij Star. Rick Astley, als je hem hopt of als je hem beter opzoekt op YouTube, dan zie je dat die man nog niks veranderd is. Nee, het blijft de ideale schoonzoon. Never gonna give you up.

binnenkort is er bij Star een fijn programma op zondag 28 juni, namelijk België versus Nederland. Welke platen er gaan meedoen, dat ga ik nog niet vertellen, maar het is wel de moeite waard om te blijven luisteren. Op zondag 28 juni dus, België versus Nederland, met de fijne collega's Frankie en Andy hier bij Star. Maxime en Hanna mee met Ik wil dat je liegt.

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: De muziek zegt alles.
5: Yeah.

Het weekend van Star met dit geweldige plaatje nog eens. Ronan Keating met Loving Each Day. Bijna 3 uur zometeen is er Andy de Bruin met Popradio op zaterdag, de weekendeditie. Dat wordt weer fijn om naar te luisteren. Blijf het vooral doen. Ik heb nog voor jullie dit hier van U2. De buis blikken al een beetje vooruit naar morgen. Sunday Bloody Sunday. Blijf luisteren naar Star en veel plezier met Andy zometeen.

Echt zo'n plaatje voor in het weekend. The Rhythm of the Night van Departure 1985. Komt uit het gelijknamige studioalbum The Rhythm of the Night. Het was een Amerikaanse band die draaide rond de vijf broertjes Debarge. Spitsafbijter van de weekendeditie van Pop Radio, zaterdag 13 juni vandaag. Ik mag jullie gezelschap houden tot 6 uur vanavond hier op jouw Radio Star. Onze oprechte excuses voor de onderbreking. Er was eventjes geen muziek meer de afgelopen minuten. Wat technische problemen met ons computersysteem. Maar dat is ondertussen opgelost met dank aan Andy van Aarde voor het oplossen van het probleem. We kunnen er flink tegenaan tot 6 uur vanavond. En ook hartelijk dank aan onze collega David de Bruin met het weekend van Star. Hij is er volgende week opnieuw bij tussen 12 en 3 uur. En nu maken we graag tijd voor een singeltje uit onze hedendaagse hitparade. En dat is afkomstig van Bibi Rexha samen met Faithless. Geniet de komende minuten van New Religion.

Ja, voor je vrijheid moet je blijven opkomen en blijven vechten natuurlijk. Free van Ultra Natte uit 1997 was een Amerikaanse zangeres die vooral bekend is vanwege de vele bijdragen aan de diverse houseplaten in de 90s. Al dus Ultra Natte op deze zaterdag namiddag. We brengen zoals gewoontegetrouw weer de laatste updates uit de muziek- en showbizwereld. En dat van de laatste dagen, maar dat merk je wel onderweg in deze weekendeditie van Popradio. En voor de rest is alles een beetje hetzelfde gebleven natuurlijk. Straks is er uit de hedendaagse hitparade De Bouwsaam met Magnetic. Dan is nog deze boysband uit de 80s. Johnny Hates Yes, I Don't Wanna Be a Hero.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze BA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebook pagina of mail info@ba.be.
3: BA Interieur. Wie zoekt, kent BA niet. Wie BA kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
6: Het weekend was nog nooit zo leuk.

Nummertje geschreven door Barry Robin en Mawis Gibb van de Bee Gees. You Should Be Dancing uit 1976, uit die sublieme soundtrack van de film Saturday Night Fever. Destijds met John Travolta in de hoofdrol. Hier in de weekendeditie van Pop Radio nog tot 6 uur in actie op jouw radiostar in het superweekend. En nu maken we graag tijd voor drie kerels uit het hartje van Londen. Aswad. Aswad werd in 1975 opgericht toen de Britse reggae in opkomst was. Een grootschalig scoorde ze in 1988 met Don't Turn Around, maar dat gaan we niet draaien. We draaien wel nog een keertje een zomerhit uit 1994 van Aswad en dat heet Shine.

0: Rak.
1: Ja, dit zou wel eens de Vlaamse zomerhit van dit jaar kunnen worden. Let maar op, Sam Horris met Rak. En man die er ook twee keer zal bij zijn op de zomereditie van Tomorrow, wat zeg ik, van 10 om te zien beter. Het gaat dit jaar allemaal door aan de Silt in Middelkerk, in het hartje van Middelkerken. En de data is ondertussen al bekendgemaakt. Het gaat allemaal door op dinsdag 14 en woensdag 15 juli. En de eerste namen, de eerste line-up is ondertussen al bekendgemaakt. En Sam Horris zal twee keer optreden dit jaar. Ja. Laten we nog eens teruggaan naar de zomer van 1981 met deze disco dance classic van de formatie Lime. En dat met Your Love.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want op jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Met een hart voor herzelen.
5: Ah!

Uit het voorjaar van 1995, deze Amerikaanse band The Connells met 74-75. Amerikaanse band die in Europa veel populairder was dan in hun thuisland Amerika. Dat is wel een beetje vreemd. En net na de reclame had een starklassieker uit 1969 van de Fab Four, The Beatles met Get Back. Nummertje geschreven door Lennon en McCartney. En het singeltje staat op het laatste album van de Beatles. Dat werd uitgebracht in 1970. En dat laatste album heet Let It Be. En daarop staat dus het nummertje Get Back dat we zo net draaiden. Langzaam maar zeker op weg naar het nationaal en internationaal nieuws van 4 uur. Ik heb straks nog een korte berichtgeving over de Franse DJ David Guetta. Maar eerst nog onder andere dit Franstalig pareltje uit 1984. Dat is ook al lang geleden. Dit is Jeanne Mas met een van haar grote hits. Toute première fois.

Ja, dat swingt de pan uit hier op Radio Star. Echt zo'n plaatje voor in het weekend. Love Connection met de bomb uit dat prachtige jaar 2000, het millenniumjaar. Ja. Ik had nog een tot aan de wereldproblematiek van 4 uur straks met Koen Vervremd. Had ik nog een korte berichtgeving over de Franse DJ David Guetta. Die stond een paar dagen geleden op het podium van Parijs, Stadion de France. En dat samen met Jennifer Lopez. Zij en David Guetta brachten het nummertje Save Me Tonight. Ja, de Franse DJ en producer organiseerde een gigantisch optreden om 25 jaar aan hits te vieren. Door de grote belangstelling maakte hij er meteen een concertreeks van 3 avonden van, waarvan 240.000 mensen een ticket kochten. Ik wou normaal gezien dat nummertje draaien, maar ik zie dat het ondertussen van het scherm is verdwenen. Ik ga toch nog eens proberen om het te draaien, maar ik weet niet of het mij zal lukken, maar toch eens proberen te cueën. Ja, het lukt. Dus draaien we nu David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanders Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
2: Het weekend was nog nooit zo leuk. Popradio. Popradio. Met Andy de Bruin.

Kennisusjes uit de 70s en 80s, de Pointer Sisters met Jump For My Love uit het voorjaar van 1984. Hey, hallo, goedemiddag, hartelijk welkom in het tweede uurtje van deze weekendeditie van Popradio, nog tot 6 uur in actie op Radio Star. We gaan er nog ontzettend veel lap op geven dit uur. En onderweg hoor je hier Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Dat is haar gloednieuwe single Captain and Tennille met Do That To Me One More Time. Uit de jaren 90 nog een keertje Undercover met Never Let Her Slip Away. En de komende minuten maken we graag tijd voor Milk Inc. met hun nieuwe single Medicine. En zij zullen er ook bij zijn op de opnames van 10 om te zien in het hartje van Middelkerken. En ze zullen er dus bij zijn tijdens de opnames van woensdag 15 juli. Van Milk Inc. draaien we dus de nieuwe single Medicine.

Zeker een van de mooiste ballades uit de popgeschiedenis. Het komt uit 1980. Captain & Tennille met Do That To Me One More Time. Ze schreven ook nummertjes voor andere Amerikaanse artiesten. Captain & Tennille, het Amerikaanse duo. Hier via Radio Star, via onze twee gekende FM-frequenties. En wereldwijd digitaal via www.radiostar.be. Ik had nog een korte berichtgeving over de bekendste popster op dit moment, dat is Taylor Swift. Zij is op 36-jarige leeftijd als jongste vrouw ooit opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. En dat gebeurde donderdag laatstleden. Tijdens de ceremonie in New York blikte de zangeres terug op haar carrière. Liedjes schrijven was het makkelijkste wat ik ooit heb gedaan, zei ze in haar dankwoord. Dat in het bijzijn van haar verloofde Travis Kelce. Het gebeurde allemaal donderdag in New York. Dus ja, opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Taylor Swift, van haar draai nog een keertje. Haar nieuwe single Elizabeth Taylor, nog tot aan de commercials.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Levensgevaarlijk!
7: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker al Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
8: Zekerpieter.be 0470 050 415.
7: Dat is zeker dat de.
8: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
7: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
8: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
9: Zekerpieter.be
8: 0470 050 415.
7: Zeker dat Pieter.
10: Have a great weekend.

is Popradio met Andy de Bruin. Met updates uit de muziek- en showbizwereld. De beste classics uit de jaren 60, 70, 80 en 90, maar ook de hits van vandaag.

Nummertje dat werd geproduceerd door de heren van Too Unlimited. En dat hoor je ook aan de sound natuurlijk uit deze 1995 hit van Soul Sister, Tell Me What It Takes. Jammer dat ze ermee gestopt zijn, Jan Leijs en Palm Giels, om zich meer te concentreren op hun waardevolle solo carrières. En net na de reclame had een legendarische starklassieker van lang geleden uit 1980 van Joe Bataan met eigenlijk een one-hit wonder. Het was zijn enige hit, Rappo Kleppo, nadien van de man niets meer hoort van die Joe Bataan. Ik heb straks nog een korte berichtgeving, een update over de Queen of Pop, Madonna. Straks er een klein beetje meer uitleg over. Maar eerst nog uit de soundtrack van de James Bond film A View to a Kill. Heb nog eens het gelijknamige nummer uit 1985. A View to a Kill. En dat van Duran Duran. Ja. Zo zeg je, geniet ervan de komende 3 minuten hier op Star. Meeting.

zeer betreurenswaardig wat er gebeurd is met Margriet Hermans. Maar haar muziek blijft voortleven hier in de programma's van Radio Star. Dit was nog eens een vriend uit 1992 van Margriet Hermans op deze zaterdagnamiddag. Ons eerbetoon aan die legendarische artiest Margriet Hermans. Ik had nog een korte berichtgeving over Madonna. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Zij lanceerde onlangs een videoclip van 10 minuten met een knipoogje naar haar nieuwe film en ook een knipoogje naar het nieuwe album Confessions 2. Er zitten enkele opvallende momenten in het videoclipje en daarnaast krijgt de zangeres in haar nieuwe clip het gezelschap van enkele andere beroemdheden, zoals onder andere van Sabrina Carpenter en ook Kate Moss. Er zal de revue passeren in die 10 minuten durende videoclip van Madonna. Ja. Videoclip werd onlangs gelanceerd van haar trouwens een megahit uit 1986, Papa Don't Preach.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: kampioen in vers. Dat is Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De varkensboer uit Geerle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter Van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanderspel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
2: Goedemiddag.
3: Radio Star. Popradio. Popradio. Met Andy de Bruin.

Ja, we hebben in 1986 namens afscheid van hun fans met het singeltje The Edge of Heaven. Dit kwam uit 1983. Young Guns, Go For It. Onze excuses voor het vroegtijdig brengen van het nieuws. Maar dat is heel eenvoudig. We zitten dikwijls in de problemen vandaag, want ons computersysteem reageert dikwijls niet vandaag. En dat brengt ons in de problemen, maar ondertussen reageert het opnieuw. Dus we kunnen terug verder met de weekendeditie van Pop Radio. Nogmaals, onze excuses voor het vroegtijdig brengen van het wereldnieuws. In elk geval, hartelijk welkom in het derde uurtje van weekendeditie Pop Radio, nog tot 6 uur vanavond. Onderweg hebben we Shakira en Burna Boy met Die Die. We hebben ook Randy Crawford, One Day I'll Fly Away, uit de 90s, Long Cage Hathaway met Catch a Fire. En de komende minuten is er Lost Frequencies. Die man heeft ondertussen een nieuwe single, Live It All. Maar wij doen het nog even met zijn recente hit, So Much Beauty Around Us. Allemaal hartelijk welkom. Yeah.

Zeker een van de mooiste love songs uit de muziekgeschiedenis. Wendy Crawford, One Day I'll Fly Away. Dat via Radio Star, helemaal live vanuit de Wattenfabriek aan het Zolleveld, nummer 33 in Herzeden. Dat is nog steeds ons actuele adres. En natuurlijk ook via de twee gekende FM-frequenties en wereldwijd via www.radiostar.be. Donderdagavond was ongetwijfeld het hoogtepunt van het WK in Mexico-stad. Met haar optreden in Mexico bewees Shakira donderdagavond opnieuw dat ze de muzikale koningin van het grootste voetbalfeest ter wereld is. Ze bracht het nummertje Die Die samen met Burna Boy en dat gaan we nu draaien. En straks is er ook nog tot aan de reclame Julien Clerc met This Melody. Dat is een starklassieker uit 1976. Het is een zeer rustige plaat.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Huh? Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze BA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Radio Star.
7: Yo-ho!

is Popradio met Andy de Bruin. Met updates uit de muziek- en showbizwereld. De beste classics uit de jaren 60, 70, 80 en 90, maar ook de hits van vandaag.

0: Beetje reggae op Radio Star met Maxi Priest en Close to You. Het was een van mijn eerste plaatjes die ik mocht draaien op Radio Star. Dat vanuit de Peperstraat in Herzele in 1990. En in dat jaar was dit ook een zomerhit voor Maxi Priest. En net na de reclame had een Star klassieker uit het Flower Power jaar 1967. En dat van Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. Destijds met zanger en oprichter Spencer Davis en ook met Steve Winwood, de Spencer Davis Group. Ik heb straks nog een berichtje over de Britse zangeres Sina Sparrow. Straks er een beetje meer uitleg over. Maar eerst nog de meest succesvolle Belgische dansplaat aller tijden. En dat halen we uit 1989. En dat op rekening van Technotronic featuring Jacket K. Dit is Pump Up The Jam. En nadien is er ook nog Aaron Blommaert en Zoo Levi.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

Zij zullen er ook bij zijn tijdens de opnames van Tinom te zien. In het hartje van Middelkerke. Deze bekende zanger uit de regio van Aalst, Aaron Blommaert, samen met Zoe Levi en Traan van Hout. De opnames van Tinom te zien vinden plaats in Middelkerke aan de Silt op dinsdag 14 en woensdag 15 juli dus in Middelkerke. Ik had nog een berichtgeving om deze zaterdagmiddag over de Britse zanger Sina Spirou. Na haar uitverkochte optreden in het Ancien Belgique eerder dit jaar komt ze volgend jaar opnieuw naar ons land. De Londense sensatie, bekend van nummers zoals Die on this Hill en The Visitor, staat op 16 maart volgend jaar in Vorst Nationaal in Brussel. En dat is allemaal naar aanleiding van haar wereldtournee My House Tour. En dus ja, in de AB in Brussel op 16 maart 2027. In Vorst Nationaal bedoel ik, ja. Eerder stond ze al in de Ancien Belgique. Maar van Sina Spirou draaien haar fantastische nieuwe single. Zeker aanrader voor de hitparade. Het singeltje heet Material Lover.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Radio Star. Have a great weekend.

Ja, muziek van Belgische makelij Timeshift met Dancing in the Sun. De komende dagen zal dat zeker kunnen, want er worden zomerse dagen voorspeld. Dus het KMI, we kijken er naar uit, naar die zomerse zonnige dagen. In elk geval, het was een zomerhit uit 1995 van de Belgische formatie Timeshift. Ja, nog een enkele nummertjes en dan zijn we helemaal klaar mee met deze weekendeditie van Popradio. Ik heb nog onder andere een grote nummer 1 hit uit het najaar van 1988. In september 1988 stond het op nummer 1. Dat op naam van het echtpaar Womack en Womack, die twee waren met elkaar getrouwd. Dit is nog een keertje

koppeltje Womack en Womack met Teardrops. Ja, een jaartje later stonden ze al opnieuw in de hitparade met Live Just a Ballgame in 1989. We zijn helemaal rond. Dit was de weekendeditie van Popradio. Hartelijk bedankt voor het luisteren. We gaan plaats vrijmaken voor de wereldproblematiek van 6 uur met Koen Vervremd. En nog het allerbeste met de collega's die volgen na 6 uur. De eerstvolgende is Chris Zwart met Dance Classics vanaf 8 uur. Zeker luisteren. En wij zijn vandaag helemaal aan het einde met de Pet Shop Boys en Suburbia uit 1986. Komt dat singeltje. En nadien nog een allerlaatste op de valreep van Modjo met Lady Hear Me Tonight uit het jaar 2000. Zwaar afkomstig uit Frankrijk. Dit was Popradio. Nieuwe hoor je weldra hier op Radio Star. En niet nog van de weekend. Ja, en de eerstvolgende is maandag vanaf 3 uur. Graag tot dan. Ciao.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discountsonk. Discountsonk.
1: De varkensboer uit Geerle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum

0: nodig aan de kust, omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven ze in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanders Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.

0: alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je bent toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker al Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dadde.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dadde?
4: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dadde.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker aan Pieter.
7: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
8: Have a great weekend.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd, praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
6: In het hart van Herzelen.

0: Discount Zonk, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd 2e, de Noor Johansen 3e. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan, leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij max.

0: alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: moest GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@ba.be.
2: BA Interieur, wie zoekt, kent BA niet. Wie BA kent, die zoekt niet.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: In het hart

De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker. Radio Star. Dance Classics met De Zwart. Damn girl.

Hey, welkom in een nieuwe aflevering van Dance Classics. Elke donderdag en zaterdag, telkens van 20 tot 22 uur. Nelly Furtado. Say it right. Out with the fire, Boogie Wonderland. En Baby Manilow, Copacabana. In Dance Classic, mocht die openen vandaag. Tiësto is dit met Traffic. Komt binnenkort naar het Atomium in Brussel voor een live concert. Tiësto in Dance Classics.

classics, Mr. Happy, one hit wonder uit de jaren 90. Belgisch werk, jawel. Come Back to Love. Just Do My Traffic, zijn eerste Europese, bijna weer de tweede hit. Traffic, Just Do, binnenkort live in België. Classics, dit is Chris Ria. On the beach. Welkom bij Radio Star van de 6.5 FM.

Classics, Toca Disco, Street Girls, Felix uit de jaren 90, Don't You Want Me. En Michael Jackson met Beat It, waarvan we gaan door Rod Stewart, Baby, Gene en Dance Classics. Terug naar de jaren 90, jawel, de knock-out, het is Dan Wilson, Dance Classics.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discount Zonk op de Groenlaan in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker. Goedenavond. Je hoort van ons, Radio Star. Dance Classics met De Zwart. Damn girl.

Fat Birds met Rotation. UB40, Don't Break My Heart, mocht deel 2 openen. En Snap met The Power. De Lyrium, terug naar de jaren 90. Dance Classics, elke donderdag, elke zaterdag. Dit is

Jazz en Dance Classics, de bootleg mashup van Steve Angelo en Playback Look. Maar eigenlijk later, How to Get Bootleg, Show Me Love, Beyoncé, Crazy in Love, Daft Punk, Around the World, Kunks met Paris, Michael Craig komt eraan in Dance Classics met Weekend. En we hebben nog een paar leuke mensen terugkomen. Maak een hele, hele leuke avond van de graaf. Tot volgende Dance Classics.

0: Discount Zonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Zonk.
1: Goedenavond.

De muziek zegt alles. Radio Star.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.

0: Feel the music. Radio Star.
1: Don't